0: aan ons gegeven.
1: Hallo jullie, mijn naam is Mabel Spinelles.
2: Lederik sê die klip is wat die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
2: Is wat ik munt in vir jou stref, het my ziel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

0: sê, hier is Nandi Kutsie en jy luister na Kantoortyd met Philip. Elke weetsdag om 9 uur.
1: Van Groot Radio.
2: Internet Radio met style.

0: voedsel! Voedsel! Breng me met die boog!
1: Hier kom je Ozzy. Kiwis. Engelsen.
0: Hanne.

Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Gee my nog een bikkie. Ek soek nog iets hier in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bikkie vas.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achter raak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf. Met de

rock. Say a vrouw en een pakje is jezelfde bok. Zij zoekt een beetje vroom vroom pittelotra. Zoekt een beetje zoen zoen loopt zij glad. Doen het voor volk en vaderland mijn maat.

0: Owen Susak, Ranke Wik in te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.
2: Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

wijzer, ze staat die tijd. Ons wordt een beetje wijzer. Ik zal getuigen van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij.

Yes, boys. Check gou hier nie vir wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

Erg mij als ik nog wel slaap. Ik zie je gaan koffie maken. Ik hou van nu die dag begin. Ik lach als jij je toon als verf. En je groente tuin en die achtererf. Al wat ik wil heen, je moet weer.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike musiek en Bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is een verbond met die vader. Ze vat naar mijn hand. Ik heb genoeg opgevreed. En hoor nou mijn kreet.

hart stories achterlaat. Van Salomo was een wijze man en David was voor niemand bang. Met jou loop ek die kronkelpad naar die melk in je stad.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor je leven rank. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien, van die plek waar je loskeert zal voor altijd

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij nog blijft.

hard werken dan slaap. Maar voor elke glimlach en elke grap zoek om ons te doen en is je lichaam op en wil vermoeigheid omkap.

was. Vat mij door die bergen na Mosselbaaise strand. En de bottel die reek van die ziel in mijn zak.

Daar is hy, dan is vrijdag aand. Ja, Jimmy sou saam met julle gekuier het vanavond, ongelukkig is dit nie moontlik vir hom nie, maar die iwe is aan hom hier. Nou ja, ons gaan nie baie praat nie, want ek keier toch te lekker in George vanavond. Mensig, die vuur brand, elleboog hoog, lekker hoog, lekker vuur. Nou ja, en die mense het lus vir musiek luister, ons gaan nie baie praat nie. Selfs hier waar hy keier, die mense lus vir musiek, het my gevra asseblief, bykie golden oldies, hulle wil bykie country hoor, en soms so iets van alles tussenin. En welkom Charlotte, hallo daar by jou, daar in Pretoria, en natuurlijk Nita daar in Kimberley, ek is blij, jy is ingeskakel, en wie is daar nog? Kom, vertel vir my bykie, wie luister nog saam vanavond? Danny Joey, is jy met ons vanavond? Is jy reg? Ja, en ek weet, Petro is ook hier. En nou toe, ja, en nou toe, en ja, jy het die foto gesien daar op die luisteraarsgroep, Charlotte, is een mooie foto, ne, ja, ek staan daar langs my vrijdagvrou, nou ja, en lekker man, lekker, kom ons maak eens musiek en babbel ons verder, ne.

Wil jy jou besigheid se horison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms. En internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.